0: Charlie Papa Delta North Mike Hotel Zulu.
1: Hey, you know I am? Yeah? Yeah, Doc Z.
2: Doc Phil.
1: Ah, Rich.
2: Oh, Phil Gomez. C'est le bon mieux, il est bien, il est trop sérieux.
0: Ja, maar dan zijn je weer op 70.
1: Ja, dat wel. Maar de 145-7-75 van, hoe heet het? Hilversum. Ezelsteen. De eerste ben nog net vaart.
0: Ah, oké, maar voor die in de zon te vingen moest ze meer op deze zitten, Tardis.
1: Ja, dat dacht je ook, joh.
0: Ik ook dat. Maar hij doet het prima van Papa Delta Nul, maar ik hoor het al zo op.
1: Oké, in een hotel, Juliet Mike, ja.
0: Ik weet niet ja, hoe ver dat in Duitsland en hoe aan die ergens zit in Duitsland, ja.
1: Oh, dat is echt zo'n ding als verdoor is, hè. Ik weet het ook nog niet waar hij drinkt. Maar hij blijft een beetje aan het drinken, hè. Dat heet toch ergens een whisky, geloof ik, een uurtje. Maar ik weet niet hoe laat enzovoort en wanneer dat hij door is. Maar we wachten af en ik kom weer terug naar de 350.
0: Ja, later van Papa Delta 0, Mike Hotel Zulu.